0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioPros.be.

0: vroeg me, zeg me waar de bloemen zijn. Maar u wachtte niet op het antwoord van mij. Want je wist nu dat er één ding bestaat dat sterker is dan alle haat en alle kwaad.
1: Pols FM.
2: Goeienacht. 105.5. 107.1. 107.5. En DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Radio.

Bos FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden?
2: Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be. Wow.

Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

En dat is 1960, dat was muziek van Paul Anka met My Hometown. Het is vrijdag 25 september en het is een nieuwe ochtendshow hier bij Radio Pros FM. Een bijzondere goede morgen en van harte welkom. Ik ben bij jou tot 9 uur vandaag alweer zoals gewoonte getrouw. En ook op deze dag in de muziekgeschiedenis gaan we even terug naar 25 september 1964 en die dag verscheen in Amerika Time on My Side van de Rolling Stones en het nummer zou de eerste Amerikaanse top 10 hit worden en dus ja, is een toepasselijk nummer om te draaien deze ochtend al. Rolling Stones zijn hier met Time on My Side uit 1964.

0: Mick Jagger, die heeft ook al een gezegende leeftijd van voorbij de 80 al. En hij blijft maar toeren. Ook een tour die hij momenteel doet met zijn nieuwe album die hij uitbracht. De Rolling Stones waren dat met Time on My Side.
1: Pulse FM. Goedemorgen. Dit is Radio Pros.

De Kinks hadden destijds nog van die hits uitgebracht, zoals Lola. En die Sunny Afternoon was ook zo'n mooi nummer. Dit was Mr. Pleasant uit 1967. Die je hoorde van de Kinks. Allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM.

was destijds zo'n beetje de mode, je haar los laten hangen. Ik heb dat niet helemaal graag gewild. Ik haatte wel een beetje lang haar. Hou het mee toch maar een beetje voor het kortere haar. En momenteel is dat helemaal niks meer. Goed, alle hekken op een stokje. Je harde muziek uit de 70s van deze Catapult en Let Your Hair Hang Down.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

dat was hem helemaal. Deze John Spencer was dat. En dit is Voor Altijd. Het is een cover die hij bracht van destijds het nummer It's Now or Never van de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Ik ging eventjes kijken in onze schatkamer hier bij Radio Pros FM in onze archieven. En ik vond hier een nummertje van Jeff Burm. En dat gaan we toch wel eventjes gaan draaien. Dit is Brussel Petit Paris.

Al 5 dagen na elkaar hoor je Larissa met Hek op jou. En dat is onze Radio Pros supertip van deze week die je hoorde. Nog tot aanstaande zondag hoor je die. En dan wordt er weer een andere gekozen voor de komende week. En Jan Bigel, die is ook al klaar. Maar die zit ergens in het verkeerde gat. Maar we gaan het nummer toch maar draaien.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

0: Dat in de beginperiode was van 10 om te zien, zo de beginjaren 90. En Luc Steno was dat met Hij speelde accordeon. En dit brengt ons de tijd zo stilaan op naar 7 uur hier bij Radio Pros FM. Zometeen heb je het nationale nieuws te goed, maar eerst hebben we nog muziek van Erik Goossens en Leopold 3 met een hit van hun uit de jaren 90 ook. En alleen voor jou.
1: Ik

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Rond deze tijd begint er een nieuwe staking in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de overbevolking in de cellen, de stijgende werkdruk en het personeelstekort. Op dit moment slapen zo'n 600 geretineerden op de grond omdat er te weinig plaats is. Dat zijn er 125 meer dan 2 weken geleden. En overleg met justitieminister Verlinde daarover leverde nog niks op. En nieuw overleg komt er voorlopig niet. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden, dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu was daar niet over te spreken en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw.
4: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
3: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
6: Radio Pros.
7: Kopje koffie?

De Golden Oldie was dat van deze Jack Rameau. En die hoorde Als in de Sahara. Vrienden, bijzonder goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. We zijn ondertussen beland in deel 2 van deze ochtendshow. En dat op deze vrijdag 25 september. Het weekend staat voor de deur. En ik heb muziek voor jou klaarstaan van de Dutch Boys. Even iets anders natuurlijk. Heb jij mijn zwin ook zien staan ergens?

Het is natuurlijk nog geen weekend editie. Het zijn nog niet de vroege vogels zoals zaterdag en zondag bij Chris van Dijk. Maar het is vrijdag vandaag en het kan ook wel eens om dit eens te draaien in deze ochtendshow. De Dutch Boys waren dat en heb jij mijn zwien ook zien? Radio.

Terwijl we toch een beetje in de ambiance zaten, deden we gewoon een beetje verder met deze van Jan Smit. En dromen in duigen, ja, dat kan wel eens gebeuren.

Zeker Stevens brengt er altijd wel een beetje de ambiance in op zo'n vrijdagochtend, zo net voor het weekend toe. Zeker Stevens was dat met Marie. Altijd zo van die leuke up-tempo nummers dat hij soms wel uitbrengt. Straks gaan we ook even kijken naar wat tips wat je kan doen voor vandaag. Maar eerst de muziek van een hit verleden. Carl Douglas en Doctor's Orders.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Puls FM.
3: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Een geweldige charmezanger uit Nederland. Ook al een hemelse held enkele jaren. André Hazes was dat en al jouw woorden zijn te veel. We gaan even kijken naar een uittip voor vandaag. Want als je nog geen plannen hebt voor vanavond, dan kan je vanavond terecht in Londerzeel. Want daar begint het feestweekend rond de 175ste jaarmarkt. En vanaf 16 uur is er een afterwork aan de Burgt. En om 17 uur wordt het kermisweekend officieel geopend met muziek en animatie. En de toegang die is volledig gratis. Ik heb

We zitten deze ochtend alweer heel diep in een hitverleden. En dan moeten wij teruggaan naar 1962 met deze grote artiest Paul Anka was dat. En die hoorde Love Me Warm and Tender was dat. En we blijven zo een beetje in dat hitverleden hangen met Hank the Knife en de Crazy Cats en de Crazy Guitar. Allemaal hier bij Radio Pros FM. Een bijzondere goedemorgen.

Het zijn zo van die nummers waar je toch wel helemaal gelukkig van wordt op deze vroege vrijdagochtend. Jude Dolan was dat en You're Such a Good Looking Woman was dat. Maar nu gaan we terug naar ons eigen kleine Vlaanderen landje. Naar muziek van Wil Tura, onze keizer van het Vlaamse lied, die het ook altijd goed deed in het hit verleden. Want hij heeft toch wel een pak aan nummers uitgebracht in zijn muziekcarrière. En hier is Wil Tura nog eens met alleen gaan.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
4: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
3: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
4: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
3: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
4: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
1: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
5: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
6: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
5: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
6: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
5: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
6: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
7: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
8: Ron van der Steen.
9: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

0: zijn we allemaal een klein beetje crazy of een klein beetje met een hoekje af. En je hoorde net muziek van Kenny Rogers was dat. En dit brengt ons de tijd naar 8 uur toe. Straks na 8 uur zijn we terug in deel 3 van de ochtendshow. Nog tot 9 uur. Tot aan onze collega Tom Kallebout. Want die is er vandaag ook weer bij met een Duitsstalig uurtje. En ik heb nog muziek voor jou klaarstaan van Meatloaf.
1: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
2: Will he offer me his mouth?
1: Yes.
2: Will he offer me his teeth?
1: Yes.
2: Will he offer me his jaws?
1: Yes.
2: Will he offer me his hunger?
1: Yes.
2: Again, will he offer me his hunger?
1: Yes.
2: And will he starve without me?
1: Yes.
2: Then does he love me?
1: Yes.
2: Yes.
1: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
2: Yes.
1: I bet you say that to all the boys.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Ninove? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Ninove zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

Met dit nummer moeten we even terugduiken naar de hitlijsten van vandaag. DJ Lucius en Milo was dat en Forever Young. En ondertussen zijn we in het derde en laatste deel van deze ochtendshow beland hier bij Radio Pros FM. Voor degenen die er pas bij komen, een bijzondere goedemorgen en van harte welkom.

0: Animal was de meest recente hit uitgebracht van deze Cat's Eye. En we bleven daarmee zo'n beetje in de hitlijsten hangen van vandaag. Maar zometeen een klassieker van Donna Summer en I Feel Love.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. Storm, lagere temperaturen en regen.
3: What?
2: En regen.
3: Oh no.
2: Ook deze herfst kun je er met onze hits weer tegen.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there. Zondag 27 september. Salsa party op de gekende zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de Classics. Kom genieten, ambiance verzekerd.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
3: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Dat is zo helemaal de beginperiode van de carrière van Tina Turner, samen nog met Ike toen. En die hoorde deze klassieker, de Honky Tonk Woman was dat. Een interessant weetje van de dag, een stukje Belgische geschiedenis, want op precies 25 september 1992 werd in de mijn van Zolder voor de allerlaatste keer Belgische steenkoolboer gehaald. En enkele dagen later sloot de mijn definitief en kwam er een belangrijk hoofdstuk uit onze mijnbouwgeschiedenis helemaal ten einde.

Living Thing is een nummer dat destijds is uitgebracht door deze Electric Light Orchestra, of kortweg ILO. En dat allemaal gedraaid in de ochtendshow hier bij Radio Pros FM. We hebben nog een klein half uurtje te gaan tot 9 uur. En omdat we toch een beetje mooie temperaturen krijgen, toch een beetje zomerse muziek terug op.

Jammer dat George Michael niet meer onder ons is, maar ze hadden destijds toch wel mooie hits uitgebracht. Deze Wham hoorde je en Club Tropicana was dat. Er bestond destijds in de streek rond Heerhugowaard ook een dancing en dat was Dancing Tropicana. Ik weet echt niet of die nog bestaat eigenlijk. Maar goed, nu is het tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week en dat is nog altijd Larissa met Hek

Haar carrière zit al heel lang in een stijgende lijn. En dit was Larissa met Hek op jou. En dat was onze RadioPros supertip van deze week. En Larissa, ja, die komt ook naar onze RadioPros kerstshow. En dat is op zondag 13 december in zaal De Berwine in de Middelkouter 14A in Haltert. De deuren die gaan open om 13 uur en de inkom is 25 euro. En je krijgt daarvoor schitterende optredens van Nico, Giovanni, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. En je kan kaarten verkrijgen bij al onze medewerkers of je kan er ook online bestellen. En dat via de website radiopros.be. Gewoon doen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical.

Zo even genieten op de romantische tour. Romantica op jouw radio hier bij Pros FM. Carly Simon was dat en Coming Around Again. En dit brengt ons de tijd naar 9 uur toe. Straks na 9 uur is er collega Tom Kalbout met een deurstalig uurtje tot 10 uur. En ik wens je alvast nog een hele fijne dag toe. Een heel fijn weekend. En ik ben er graag maandag weer even na 6 uur in de ochtend. En ik heb nog muziek voor jou klaarstaan van Gary Moore en Still Got the Blues for You.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. De afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
4: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan voor die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen opdat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
3: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
5: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
3: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. In Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge kunnen vermijden. De dader was een ex-militair. Hij had meerdere wapens, munitie en brandstof mee. De man schoot op agenten die de synagoge bewaakten, maar werd zelf geraakt en stierf in het ziekenhuis. Eén agent raakte zwaar gewond. En sport in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. En Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League competitie in en tegen Italië. De jonge duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge duivels op kop in hun groep. De groepswinnaars en de beste tweede van alle groepen gaan rechtstreeks naar het EK. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en

0: Goedemorgen, het is weer iets over negen op een vrijdagochtend. En dat wil zeggen, tijd voor wat Duitse muziek. Maar ik sta niet in onze goede oude vertrouwde studio van Radio Pros. Nee hoor, ik sta weer in die favoriete studio in het grootste en beste pretpark van de wereld. Alweer zijn ze verkozen. Ik zit in Europa Park. En dat met een uurtje Duitse muziek, speciaal voor jullie.
1: Met muziek ins Wochenende. Live vanuit het Europa Park in Duitsland.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Festival der Liebe. Ja, een festival, dat is het hier wel elke dag een beetje in het pretpark. Het grootste en beste pretpark ter wereld. En dat zeggen ze niet zelf, maar dat is een internationale jury die dat heeft beoordeeld. Ja, want het zou een beetje arrogant zijn om dat van jezelf te zeggen. Maar ze hebben dus een hele leuke en goed uitgeruste radiostudio. En daar mag ik vandaag dit uurtje presenteren. Waarvoor mijn dank aan de mensen van Europa Park. Ik ben daar straks ook al even gaan wandelen met de grote baas van Europa Park. Ik heb hem wat vragen voorgesteld en die gaan we straks zeker en vast hier in het programma even erbij nemen. We praten onder andere over de camping, want je kan ook kamperen aan Europa Park. En ook over het tijdperk dat er binnenkort aankomt, de Halloween-tijd.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

En ondertussen zouden we het bijna vergeten, maar dat grote volksfeest in München, ja, dat gaat ook nog altijd door. En ik denk dat daar dit liedje toch nog wel regelmatig door te boksen zal knallen. Al dan niet traditioneel gespeeld. Je kreeg hem hier op Radio Pros. Straks nog even aan de praat met Roland Mack, maar eerst deze meneer. We kennen hem van Doe, maar hij heeft ook nog heel wat andere platen gezongen. En die ken je waarschijnlijk wel van Rob de Nijs oorspronkelijk. Hier is Peter Maffay, Und es war Sommer.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Wat krijg je als je Nino De Angelo samen met Stereo Act in één studio steekt? Wel, dan krijg je een frisse remix van Jenseits van Eden. Dit was het zowat ongeveer. We gaan nog even genieten van het park en dan vanavond zachtjes terug richting de huisbasis komen. En ik laat jullie in de goede handen van Jan Bakker, want die zit weer in de studio van Proost te wachten met de Vlaamse 15. Prettig weekend en graag tot volgende week.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: Pros FM.
5: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefiet evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van ras-echte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: De Vlaamse hitparade.
9: Pros Radio.
10: Jantje Bakker.
11: Nummer 15 nieuw in de Vlaamse 15.

dat weer aanbeland aan de Vlaamse Super 15 op deze vrijdag. Meteen een nieuwkomer op 15 met Andy Rijvan en Alleen Nog Met Jou. Op 14 komen van 11 drie plaatsen verlies voor Axel Leen en Dans Mee Met Smeja.

staat ook al 13 weken genoteerd in de Super 15. Axel Lien met Dans mee met mij. Ze is deze week super tip van de week met Gek op jou, maar staat genoteerd op nummer 13. Ik doe wat ik wil. We hebben het over Larissa natuurlijk. Twee plaatsen gestegen van 15 naar 13. Ik doe wat ik wil.

Twee plaatsen gestegen in de Vlaamse Super 15. Larissa met Ik Doe Wat Ik Wil. Een nieuwkomer op nummer 12. Hier is Luc Steno met zijn nieuwste Als de Zon Schijnt.

Nieuw binnengetakeld in de Super 15, Luc Steno, Als de zon schijnt. 3 plaatsen gestegen en terecht te komen op nummer 11 in de Vlaamse Super 15. Iedere vrijdag hier bij Radio Pros tussen 10 en 11 uur. Joost Winnen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pulse FM
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: De hitlijst van Vlaanderen. Dit is de Vlaamse Super 15.
5: Jan Bakker.
6: Jan Bakker.
7: Nummer 10.

10 in de Vlaamse Super 15. U hoorde Danny erover. Waar zijn al die mooie jaren? 1 plaats gedaald. Vorige week nog nummer 8. Sabine Pobruna. Het is weer zomer.

Welkom op Achter Dominique met het Drakenij. Vijf plaatsen naar beneden, van 2 naar 7. Erik Vlaanders, urenlang.

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-33-0218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Vorige week nog nummer 3, deze week nummer 5. Nick Bernard met Wachsawa. Ook 3 plaatsen gestegen van 7 naar 4. Freek van Rooij, hij heeft het over Monica. MUZIEK

drie plaatsen gestegen deze week. Freek van Rooij en Monica. Oh, oh, oh, oh, schatje. Staat genoteerd op nummer 3. Komende van 6 ook 3.

Drie plaatsen gestegen van 6 naar 3 met Amber en Dylan. Oh, oh, schatje. Vorige week nog nummer 1, deze week nummer 2. Dus één plaatsje in de dalende richting. John Dennis met Ritmo del Corazón.

0: Britse hitparade. Dit is It is een overzicht van de best verkochte platen van deze week.
1: Het is inderdaad tijd geworden voor een overzicht in deze Vlaamse Super 15. Nieuw binnengeduikeld op nummer 15 aan die rij van met Alleen Nog Met Jou. Axel Leen vinden we dan terug op 14, komende van 11, 3 plaatsen gedaald. Dans 2 met mij. La Rissa, Ik Doe Wat Ik Wil op nummer 13, komende van 15, 2 plaatsen gestegen. Onze tweede nieuwkomer deze week op nummer 12, Luc Steno, Als de Zon Schijnt. Joost Winne vinden we terug op nummer 11, komende van 14, 3 plaatsen gestegen. Danny Drover, Waar Zijn Al Die Mooie Jaren, Execo, blijven staan op nummer 10. Op nummer 9 komende van 8, Sabine en Paul Brina, Het Is Weer Zomer. Dominic vinden we dan terug op nummer 8, komende van 5, 3 plaatsen gedaald, Het Drakenij. 5 plaatsen in de dalende richting, van 2 naar 7, Erik Vlaanders, Urenlang. Dors in dit smitsen vinden we terug op nummer 6, 3 plaatsen gestegen, Tamara en Tom. Nick Bernhard op nummer 5, komende van 3, 2 plaatsen gedaald, Wachtzaal. Freek van der Rooij, van 7 naar 4, 3 plaatsen in de goede richting, Monica. O, mijn schatje, Amper en Dylan op nummer 3, komende van 6, 3 plaatsen gestegen. Daarnet kunnen beluisteren op nummer 2, vorige week nog nummer 1, John Dennis met Ritmo del Corazón. Dat betekent ook dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben. En dat ligt in handen van Christophe. Ik geloof nog in mijn dromen.
0: De Vlaamse hitparade.
2: Proost Radio.
3: Jantje Bakker.
4: Jenner.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
0: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Meteen een knaller van je welste van Niels Sedaka en dat met zijn Calendar Girl. We zijn alweer vrijdag, beste vrienden, 10:56 geworden hier bij Radio Pros FM. Dat betekent dat jullie alweer recht hebben op onze middagradio tussen 11 en 2 uur. In ieder geval een woordje van dank aan onze voorgaande collega voor de Vlaamse Super 15. Het was onze Jan Bakker hier bij Pros FM. Voilà, zie, wij zijn alweer lekker vertrokken met deze Brotherhood of Man.

Fantastisch, dat nummer van de George Baker Selection uit 1974 met Sing a Song of Love. Vrienden, het wordt vandaag een fantastische mooie dag met temperaturen tot maar liefst 25 graden. De Bay City Rollers die komen zo dadelijk aan bod met I Only Wanna Be With You. Maar eerst deze kerel van Hot Chocolate en Everyone's a Winner.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProzFM. Radio Pros.
3: Goedemiddag.
5: Ed van Bever.
6: Middagradio.
7: Gewoon schattig.

Een fantastisch nummer blijft dat toch van Luc Steno. Met, hij speelde accordeon en met dat nummer scoorde hij enorm in onze Vlaamse hitparade. Want hij stond ja, zeker een aantal weken op de hoogste treden in onze hitparade. Bobby Prinsie bij Pros en Toe Kom in Mijn Armen.

prachtig nummer van de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, uit het goede bouwjaar 61 en Wooden Heart. We keren terug naar 75 met deze kerels van Mutt en The Secrets That You Keep.

De Spaanse charmezanger Julio Iglesias uit 78 met Kerem mee. En deze kwam uit in datzelfde jaartal en werd een grote hit voor deze Luisa Fernandez. En Give Love a Second Chance.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there. Zondag 27 september. Salsa party op de gekende zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de Classics. Kom genieten, ambiance verzekerd.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
3: Goedemiddag Radio. Ed van Bever. Ed van Bever.

Ja, ze behoren gewoon weg tot de beste bands in Vlaanderen, de Kreuners. En zij heeft stijl. De volgende plaat werd aangevraagd door Luc Parewijk, André Hazes. En op de schoorsteen staat een foto.

Alicia Bridges was dat met I Love the Nightlife. Altijd fijn bij een zonnige dag zulke muziek te kunnen beluisteren via Radio Pros FM. We gaan richting het nieuws en het weerbericht zo dadelijk, vrienden. En dan uiteraard richting deel 2 van ons programma Middag Radio. Eerst nog deze van Chris Isaak en Wicked Game. Tot straks.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Tanken wordt vanaf morgen weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. Dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. De Vlaamse regering is om 10 uur vanmorgen begonnen aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot €2 miljard. En dat wordt niet simpel, zegt N-VA-minister van Begroting Ben Weitz.
4: We staan voor de moeilijkste opdracht ooit en heeft absoluut geen zin om een akkoord te bereiken. Te staan toeteren voor de camera's, wat moet, wat mag niet, wat is een rode lijn, dat helpt toch allemaal niet.
3: Een hogere waterfactuur, zoals op tafel zou liggen, lijkt alvast zo'n rode lijn voor CD&V-minister Jo Broens.
5: Als de mij ligt niet, hè. Dus ik denk dat dat heel duidelijk is. Die is het voorbije jaar al toegenomen en alle andere voorstellen gaan weer binnen bespreken.
3: Deadline voor de Vlaamse regering is maandag. Dan moet de minister-president zijn plannen voorstellen in het parlement. En voor de federale begroting overweegt de regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat net zou opleveren, dat is nog niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In Antwerpen krijgen 50 OCMW-medewerkers een mobiel alarmsysteem mee als ze op huisbezoek gaan. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het gaat om een proefproject met een soort van sleutelhanger voor als een cliënt agressief wordt. Je hoort Schepen van Sociale Zaken, Nathalie van Baren.
6: En als je dat lostrekt, dat is een heel luid lawaai, zo 130 decibels, dus dat is een beetje als een vuurwerkknal. En dat kan iemand die agressief is afschrikken, waardoor dat je tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen. Oftewel, wanneer je op woon-werkverkeer bent, dat de omgeving de aandacht trekt.
3: Maatschappelijk werkers krijgen al maar vaker te maken met agressie. Ook in de sociale centra nemen ze daarom extra maatregelen. Paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde om 10 uur op de luchthaven van Orly bij Parijs. President Macron stond hem daarop te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en ook praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Frankrijk neemt gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermensen in. En dan nog sport. De afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij de nationale ploeg van Argentinië is meteen volledig uitverkocht. In minder dan 2 uur tijd waren er ruim 80.000 kaartjes weg. Messi en Argentinië spelen op 6 oktober in Buenos Aires tegen Benin. Messi is 39. Hij kondigde vorige maand aan dat hij ermee stopt bij Argentinië. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
9: Radio Pros.

Roy Orbison met Only the Lonely hier bij Pros FM. Welkom in deel 2 van ons programma Middag Radio, vrienden, op deze fantastische mooie vrijdagmiddag. We zijn exact 7 over 12 geworden. Langs deze weg aan al onze luisteraars, en er zijn er veel uiteraard, een bijzonder smakelijk eten toegewenst. Steve Harley en Cockney Rebel komt eraan uit 75 met het nummer Make Me Smile.

Dancing in the City uit 78 van Marshall en Heen hier bij Pros FM, vrienden. Dadelijk hier in onze middagradio laten we Supermax op jullie los met zijn Love Machine. Maar eerst hebben we Bonnie M en I See a Boat on the River. Goedemiddag.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Cool FM 105 5 107 1 107 5 en

0: Mooi nummer van Robert Pater en dat met een roos geef ik aan jou. Inmiddels 27 over 12 geworden op deze zeer zonnige vrijdagmiddag, vrienden. Dadelijk onze supertip van de week en het is nog altijd Larissa en Gek op jou. Maar eerst Danny Fabri en Anita.
1: Ik zag je daar toen staan.

0: Macarena.
1: De versie van Los del Rio en de Macarena. Een zeer toepasselijke plaat voor vandaag, nietwaar? We keren naar 79, naar Zweden met het viertal van ABBA. Lay all your love on me.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon lodgen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
2: De moeite.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Goedemiddag Radio.
6: Ed van Bever.
7: Ed van Bever.

Muziek van Tensesi en dat met Dreglak Holiday. In dit uur nog een tweetal nummers te gaan, vrienden. En dan richting deel 3 van onze middagradio op deze stralende vrijdagmiddag. Wat hebben we nog zo dadelijk voor jullie? Tornero ai Santo California, dat komt er zo dadelijk nog aan. Maar er is nog een plaat die werd aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. Dag Etje, graag een plaatje om terug te horen. De Boffins en My Girl Donna uit 1973. Dit plaatje is speciaal voor u, dankjewel. En voor het Granse Prost-team en alle luisteraars van Prost. Die komt er nu aan, de Boffins en My Girl Donna.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Muziek van Bobby Vinton was onze opener van deel 3 met Sail It What It Is. Inmiddels 8:08 geworden hier bij jullie favoriete radio, Radio Pros FM. Baron Lee and Mighty Sparrow and Only a Fool.

Franstalig werk op de radio. Een van die gekende nummers van Daniel Zegar en Butterfly. De volgende plaat moesten we gaan draaien. Heel speciaal voor Celeste. Die heeft deze plaat aangevraagd. En Celeste is onze overbuurvrouw uiteraard. Elton John en Sacrifice.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
5: Middag Radio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Muziek van Cindy en Hasta La Vista Mañana. Een van die opgewekte nummers op deze stralende vrijdagmiddag. Ik heb er nog zo eentje klaarstaan voor jullie. Zeer opgewekt. Ditmaal van Corrie Konings. Buenas noches, mi amigo.

Fantastisch, dat nummer van Sailor, dat met de Glass of Champagne. Uiteraard hier in onze middagradio. Sir Cliff Richard komt eraan met A Little in Love.

Geweldige band, deze The Mavericks. En Pizzi Rico heeft speciaal voor The Mavericks mijn dansschoenen even aangetrokken, vrienden. Zo dadelijk wat boodschapjes gaan doen, dat moet ook gebeuren, ook op een vrijdagmiddag. Maar eerst nog wat muziek. John Fred en his Playboy Band. En Judy in the Sky.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Lifestyle Radio. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.

Muziek van Jannes en zijn kroegen medley. Wat een mooie medley was dat, uiteraard. Vrienden hier bij Pros FM. Sam Gorus en Veel te Hard.

travels on and things do go wrong. Just follow steps one.

Show Waddy Waddy was dat met Three Steps to Heaven. Beste vrienden luisteraars, wij naderen alweer het einde van onze middagradio op deze stralende vrijdag. Zodat ik is er Studio NL en dat met onze Chris van Dijk. En hij heeft daar weer een heel pak mooie muziek meegebracht. Vrienden, dus zeker en vast blijven luisteren. Ik wens u allemaal een zeer aangename vrijdag toe en een fantastisch mooi weekend. En blijven luisteren naar Pros uiteraard. Wat hebben we nog vandaag? Wel, de Dinky Toys, zodat ik als afsluiter en ook nog deze van Jason Donovan en Too Many Broken Hearts.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goedemiddag.

Zo vrienden, welkom hier op vrijdag namiddag. Chris van Dijk is erbij met Studio NL. Even nog een woordje van dank aan onze vorige collega. Het je van Bever voor de afgelopen 3 uur. En wat gaan we doen? Leuke muziek gaan draaien. Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen. René Schuurman, welkom, goeie namiddag.

Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen, hè? René Schuurman. En dat hier allemaal in Studio NL met Chris van Dijk tot 4 uur. Stil aan de zee. Hier is Lindsay.

Zonnetjan Kipling en nog een keertje met jou. En de hartslag van je heupen. Mike Versteeg. Welkom vrienden, Studio NL hier bij Pros FM. Chris van Dijk op je radio.

Ja, ik voel de hartslag van je heupen, hè? Mike Verstreeg op de radio. Je kan altijd bellen, hè? 070 22 22 50 of reageren via onze app. En dat heeft ons Molly gedaan. En ze vroeg, Chris, kan je het plaatje draaien van Mieke, mijn engelbewaarder? Mijn hoofd staat er wel niet naar. Maar Molly, ik wens je veel sterkte toe. En hier is Mieke, de enige echte versie van mijn engelbewaarder. Molly, veel sterkte vanwege het Hanse Prost-team, hè? Hou er de moed in, zou ik zeggen.

0: Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
0: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Had ik jou maar nooit gezien. Nummer uit 2026, Lara Mila. En de volgende, die werd aangevraagd door onze Johan uit Herzelen. Hè. En we kennen ze allemaal, hè. Theo en Marian. En dat voor het ganse prosteam en alle vrienden van Johan.

De supertip van de week hier bij ProSFM. Larissa en gek op jou. Nog altijd welkom, hè, Studio NL. Kom eens langs naar de studio. Wij zijn hier nog live tot en met de klok van 4 uur. Hier is Rico Valentino. Ik voel me rijk als een sjeik.

Rico Valenciano. En ik voel me rijk als een sheik. Welkom hier bij Proza FM. Chris van Dijk tot 4 uur. Met Studio NL op vrijdagnamiddag. En de zon schijnt. Dat is belangrijk. Deze kennen we ook, zeg. Robbie Gordon. Grote mond en een klein hartje.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there. Zondag 27 september. Salsa party op de gekende zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de Classics. Kom genieten, ambiance verzekerd.
2: Pulse FM. Goedemiddag.

was David van Dijk, hè? Met zijn Wiltura medley, de 60s medley. Dat hier allemaal in de studio NL, hè? Maar we gaan er wat tempo in brengen. Ayesa en Zaka Zaka. Welkom, Chris van Dijk op de radio. En straks live van een kerstje, hè?

zijn we genoeg gezakt, hè? Zakka, zakka. Ayissa. Zouden we durven? We gaan even naar Spanje, hè, met Samantha. Even terug de tijd in, hè? Viva España.

0: Ja, de Blauwe Zee, hè. Ik was er deze week en het was daar echt gezellig. Spijtig genoeg waren er geen terrasjes open, hè.
1: Ja.
0: Dat september aan de kust is daar alles, ja, is daar alles stilgevallen, hè. Je kon daar een muis horen lopen. En zo, mooi, het is mooi genoeg, hè.
1: Ja, ja.
0: Johnny Valentino. Ik ben er straks terug, na 3 uur. Met het tweede vervolg van Studio NL.

0: ook voor je ben. Ja, weet dat ik er altijd voor je ben.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. Studio.

Heel speciaal voor collega Raffermoeze, Marva en Oembala Papero. Welkom, vrienden, hier bij ProZFM Studio NL met Chris van Dijk. En de volgende, die werd aangevraagd door Frida en Johan. En heel speciaal voor ons Molly. En we steken haar een hand onder de riem, zeggen ze. Luisterend hoor ik de wind, ook je fijn. Muziek uit het jaar 2019. Zo Molly, heel speciaal. Van Johan en Frida.

ook je fijn, hè? Fluisterend hoor ik de wind. Heel speciaal voor Molly. Dat komt vanwege Frida en Johan. Johan Heren en Rob van Daal. Ja, we gaan even de reggae-tour op, hè. Kijk niet om. Dat gaan we zeker niet doen, hè.

0: Mike Minoni Tech, hè? Lily Klein en Samuel Walton, vrienden.
1: Het is beter dat we vrienden zijn.
0: Muziek uit het jaar 2020.
1: Het is beter dat we vrienden
0: zijn. Snap back.
1: Ik zie
0: dat hier allemaal bij Pros FM.
1: Zij wilt lief.
0: Studio NL met Chris van Dijk.
1: Verdien.

0: Goedemiddag. Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Imo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op imodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Een hele mooie mix van Robert Pater, hè? En hier is Rutgers van Barneveld. En dan zegt de titel zelf, hè. Regen, winter, ja, en sneeuw. Maar dat ze daarmee nog wel wegblijven, hè. Maar we gaan ze draaien, we gaan ze draaien.

Winter, regen en sneeuw. En kou. Oh. Rutger van Barneveld. Ja, dat ze daarmee maar wegblijven. Hè. Maar ja, we leven op hoop. Dinsdag een 30-tal graden. Die is niet waar, zeker oktober. En de volgende, die moesten we heel speciaal gaan draaien voor Ingrid en Betty en Desiree en de kinderen. En ook voor, ja, voor onze buurvrouw Celeste en alle medewerkers van Proost, dat het toch zo'n toffe mensen zijn. En dat komt van Valerie en haar Playboy. Eentje van Luc van Meeuwen. Echte vrienden. Dat zijn we allemaal hier bij Proost FM, hè.

Ja, en waar, de, ja, waar we deze plaat moesten voor draaien, daar staat de koffie en de taart op tafel. Hè. Zolang je bij me bent, de Moonlight. En dat hier allemaal bij Pros of M Studio NL met Chris van Dijk.

Zolang je bij me bent, de Moonlight. Echte Nederlandse klassiekers, hè? Zo, wat moet je zonder je vrienden? Tinus van der Weide. Ambiance op je radio, hè? Radio Pros FM, Chris van Dijk, Studio NL.

0: Bos, goedemiddag.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Zo heel speciaal voor de Jos uit Bornem, hè. Wat hebben we vandaag geleerd, hè? Steve Tielis.
1: Steve, is het toch zeer dat die noven nog staat?
0: Ja, dat staat af, hè. Ja. Doe wat die die dam. Doe wat die die dam. Patrick Simpels op Proz FM. Het is vrijdag. En straks zijn we live. Van op de jaarmarkt in Kerkschen. Vanaf 8 uur.

wat heeft hij dan? Patrick Simpels. En dat allemaal in de studio aan L. Op vrijdag vanmiddag. Met Chris van Dijk. Dit is ook nog zo'n goeie zeg. Voilà. We gaan ons op jullie loslaten. Hè? Even serieus blijven. Even serieus blijven nu. Baila de Castellina. Zo, we gaan eraan beginnen. Straks zijn we live in Kerstje vanaf 18 uur. Alles live op Radio Pros. Heel speciaal voor Rafke, hè? Op aanvraag van Draf.

0: Ambiance op de radio, hè? Even serieus. Ja, dat gaan we blijven, hè? Zo, ik neem afscheid van jullie. Ik ben er morgen vroeg terug bij. En dat met Vroege Vogels tussen 7 en 9. En ik beloof het, het gaat ook zo hele mooie muziek zijn morgen vroeg.
1: Het weekend klopt.
0: Zo, tot straks misschien op de jaarmarkt in Kerschje. Vanaf 18 uur live op de radio. Als de bel weer heeft geklonken. Robin Alberts.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Daarop was te zien hoe hij in Gent werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
4: Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd en niet enkel volgen. En voor onrust zorgen, maar dus ook ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen. Wel, het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer.
3: Medaar deelde de video op social media, maar haalde die intussen wel weer offline. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. En de Brit George Russell vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli crashte in de kwalificaties tegen een muur. Hij vertrekt morgen van op de 16e plaats. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later wel meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag dan enkele buien bij opnieuw 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

door de Joe Wyden. We gaan de Joe Wyden tussen nu en 18 uur uiteraard. Het is vandaag vrijdag. Straks om 5 uur gaan we ook het weekend open doen. En de rest van het programma blijft uiteraard hetzelfde. Rond 4:15 draai ik voor jou ook alweer een leuke plaat om nog eens, ja, van lang vervlogen tijden zou ik zomaar zeggen. Dankjewel aan alle mensen die vandaag radio maakten. Recht voor mij zat nog, Studio NL, Studio NL inderdaad. Hè. En alle andere mensen ook wel geweldig goed, dankjewel. Maar ook Chris van Dijk, uiteraard Studio NL, 2 uur Nederlandstalige plaat. Het is op je lijf geschreven. Dan terug naar de hitparade met deze en nog en dat met Talk to You. En wij gaan bij jou ook wel blijven spreken natuurlijk. Hè. Dus als je zoiets hebt van, ja, dat kan beter, laat het mij weten. Plaatjes op aanvraag kan je altijd sturen op mijn Facebookpagina. En dan draai ik die, jawel, ergens rond een uur of 5:45. Want dat is een plaat dat jij dan kan kiezen. Enfin, geniet er maar.

Campus FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

een leuke plaat blijven. Man on work, man at work en down under. Jawel, zeker weten. Nu is het tijd geworden dat we even teruggaan. Als ik daar straks nog gezegd, het is bijna rond kwart over. Dat betekent dat wij toch even teruggaan naar een plaatje van lang vervlogen tijden. En ik heb gekozen voor deze keer een Nederlandstalige plaat te hebben. Hè? We gaan er dan nog eentje bij doen, want we draaien ook nog Tom Jones uit 68 met Delilah. Maar daar draait het nu even rond. Dit is toch wel lang geleden. Ken je dat nog wel? Oh. Misschien zeg je er wel iets. Of misschien zegt u, ik ken dat helemaal niet. Het zou wel eens best kunnen. Wilferdi is dit en zijn Christine. Goedenamiddag allemaal. Welkom en luister het voor ZFM.

onder mooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven, en daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: 105, 5, 107, 1, 100.

We draaiden daarnet nog een Nederlandse diva. Dat was Anita Meijer en Why Tell Me Why. Dit is eigenlijk ook wel een diva, maar dan uit België. Maar een klein beetje eentje om compassie mee te hebben. Hè. Als je luistert naar dat tekstje. Ze is helemaal schaamteloos, waardeloos. Ze is van alles en nog wat. Maar niks dat fijn is uiteraard. Het enige wat fijn is misschien is dat ze gek is op jou. Maar die bedrieg daar, die gaan weer een ander slapen. Allee, het is, als je goed naar de tekst geluisterd hebt, mannetjes, je zou eigenlijk wel compassie krijgen met dit Larissa. Enfin, ik hoop dat allemaal vraag wel goed komt. Hè? Freestylers komt eraan, net voor de boodschappen. En dat met push-up, maar nu eventjes het rustmomentje. Het rustmomentje heb ik gekozen voor een van de mooiste slows van Madonna. Crazy for You, die ga ik nog eens draaien. Maar ook dit Spaans melodieke is ook niet slecht. Hè? Dit is Juan Luis Guerra uit het verre Spanje.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
5: Pols FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

Heerlijke fijne platen. Arrivederci Hans. En dan zeggen we allemaal goodbye aan die Hans. Je gaat weer de platenkast in. Want jij hebt weer kunnen meespelen. Dit was Laura Lin. En dat allemaal met op deze vrijdag, jongens. Het is mooi weer vandaag, hè. En van het weekend gaat het ook nog wel leuk weer worden. Ze geven ons nog eens 25 graden, als ik me niet vergis. Enfin, we kijken er in ieder geval naar uit. Dit is een plaatje dat ik ga draaien dat vrij nieuw is. Alhoewel, blijkbaar heeft het een nieuwe single. Maar ik wist niet meer dat hij een nieuwe single noemde. Dus ik dacht, we gaan voor een alle zekerheid. En dat is deze Passenger. En Alex Warren, dat is wat een nieuwe plaat dat ik nu altijd draai rond dit uur van de dag.

Dit is een geweldige Franstalige klassieker uit 1962. Deze Christophe en zijn Aline. Wat heb ik dan nog voor jullie in dit uur? Brotherhood Beyond. En dat met de Harder and Twy. En dan heb ik ook nog Shock in Blue. Dat is ook nog eventjes eentje uit de Golden Oldies tijd van de jaren 60. Met zijn Venus uiteraard. Hè. Wat kan ik nog meer vertellen? Ik heb nog een geweldige platenkast klaarstaan. Om tussen 17 en 18 uur nog te draaien. Dus als je blijft luisteren, ga je weten welke platen ik nog allemaal in mijn platenkast heb. Ik zeg tegen jullie tot zometeen. Geniet nog van je vrije namiddag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoyfeesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.
6: Hey, inderdaad, het is vandaag vrijdag, beste vrienden en vriendinnen. Het is ook alweer een weekend dat we gaan open doen. Straks gaan we naar de avondmarkt, helemaal live vanaf 18 uur. Maar nu is het tijd voor af te tellen. 5, 4, 3, 2, 1. Beste vrienden, het is weekend!

Jongens van OMD, ofwel Orchestus Novus, Maneuvers in the Dark en natuurlijk Enola Gay. Goed, dan is het nu tijd geworden dat we zometeen net voor de boodschappen toch even terug gaan naar Nederlandstalig werk. Dat doen we met Yves Segers. Waar zijn de handjes? Danny Christian komt er ook aan. En dan met het Slagenfestival. En dan is dit toch wel een geweldige plaat van de 70s, als je het mij vraagt. I'm Still Standing. Dit is Mr. Elton John op een vrijdagnamiddag zoals het deze. Fijn dat je luistert.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Please Don't Stop The Music was toch wel een geweldige nummer 1 hit bij ons in Vlaanderen. En een lekkere dansplaat als je het mij vraagt ook wel, hè. Deze Rihanna draait nog eventjes. Goed, van Rihanna naar Nederlandstalig werk. En dat is ook nog eentje om mee te zingen, hè. Rutje van Barenveld, zomer, zon, zee en strand. Dan moet je meer hebben. Haha. Wij gaan genieten van het weekend en daar zijn we toch ook wel blij mee. Fijn dat u ook met ons meeluistert.

12 of 6 met onze Jody Bernal. Vooral bekend van Cassie Keno, maar dit was ook wel een leuke om die nog eens te draaien. Assi, Assi, Mr. Jody Bernal. Rechts uit Spanje. Als we van Spanje gaan, gaan we eventjes groeten aan de vlag. Op zal wel zijn natuurlijk, hè. Deze jongens mogen ook nog wel eens meedraaien op deze vrijdagnamiddag. Jongens, ik heb er zo zin in. Ik ben me aan het voorbereiden voor straks een trouwfeest gaan te draaien. Maar de andere collega's die zitten dan weer op de avondmarkt. Dit is Village People.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there. Zondag 27 september. Salsa party op de gekende zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de Classics. Kom genieten, ambiance verzekerd.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros. Hits in de Spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

Voor een of andere reden is er nooit meer van terecht gekomen, maar vandaag wel het. De G. Guidance Band met onze Centerfold. Daarvoor zat ook nog Eric Clapton met Wonderful Tonight. Nu ga ik een plaats spelen om een klein beetje vrolijk van te worden, want het is weekend, jongens. Kom aan, alle remmen los. Iedereen vrolijk, iedereen een volle sfeer in volle ambiance. Dit is To Brazil en de Venga Boys.

tijd september zitten, ruik ik al Halloween wat korter bij komen. Want 31 oktober is het ook alweer Halloween. En dan doen we ook weer een leuke party ergens aan de kanten van Aarschot. Maar zover zijn we nog niet. Maar ik heb wel al die plaatsen gedraaid waar het meeste gevraagd wordt rond die periode van Halloween. Thriller van Michael Jackson. Zo dus. Ik ben uitgepraat. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Ik ben er zondag weer met een leuk programmaatje met fijne oldies van de jaren 50, 60, 70 en 80. En dat voor een zondagavond af te sluiten doen we helemaal met uiteraard Romantica. Helemaal non-stop met heerlijke fijne romantische platen. Dat is voor zondag. Nu zijn we helemaal rond. Heel veel plezier nog met de jongens en de collega's. Zometeen komt Bart eraan op de avondmarkt helemaal live. En de andere collega's gaan daar ook nog wel tot en met 22 uur sowieso wel helemaal live uitzenden. Goed, wat mij betreft graag tot zondag. En nu gaan we over naar Billy Ray Cyrus met Inky Breaking Heart. Nog een fijne avond iedereen.

0: er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat de afwezigheid zonder ziektebriefje kan pikken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
1: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. Litouwen start met de grootste evacuatieoefening ooit om zich voor te bereiden op een eventuele oorlog. Ze oefenen onder meer op een evacuatie van de hoofdstad Vilnius en de grensstreek mocht er vanuit Wit-Rusland een inval gebeuren. Litouwen bereidt zich sinds de Russische inval in Oekraïne voor op een mogelijke confrontatie. Het land grenst aan Wit-Rusland en het Russische Kaliningrad. Onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charles de Ketelaar gelooft er in elk geval in.
2: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik heb wel het gevoel als wij een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
1: Aftrap in Rome vanavond om 9:15. En Wim de Pape heeft voor ons land brons gepakt op het WKG triathlon. Dat is triathlon voor mensen met een beperking. Hij was de snelste in het zwemmen, maar kwam door een technisch probleem tijdens het fietsen op achterstand. In het lopen kon hij nog wat inhalen en zo eindigde hij uiteindelijk derde na een Fransman en een Amerikaan. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten dan vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maximaal tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Toe. Zo, mensen, van hartelijk welkom hier op de avondmarkt in Kerkske. En Bart, hoe is het?
1: Ja, ik ben er ook bij, zoals gewoonte. We hebben ook...
0: Iedere vrijdag, hè?
1: Iedere vrijdag, ja. Maar
0: op de radio.
1: Ja, iedere vrijdag tussen 6 en 8. Maar we hebben ook nieuws en muziek voor jullie.
0: Tuurlijk. Ja,
1: en de muziek die stroomt hier binnen met Bruce Hornsby en The Range and The Way It Is. Die komt er zo meteen aan.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
3: Pols FM.
2: Goedenavond.
4: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the air.

om een beetje in de sfeer te komen van het weer die we momenteel beleven. Barbados met Typically Tropical. En om het toch een beetje in de weekendsfeer te blijven, hebben we ook Earth and Fire voor jullie klaarliggen. En dat is ook meteen een weekendplaat.

0: Weekends in Earth and Fire. En het is ook weekend. En laten we met z'n allen van genieten op deze vrijdag.
1: Blijft toch allemaal fijne muziek hier bij Radio Pros.
0: Fijne muziek, ja.
1: Goedenavond trouwens. Goedenavond Rafke.
0: Goedenavond Raf.
2: Goedenavond Peter en Bart.
1: Ziet er nog goed uit vandaag?
2: Dank u. We doen ons best.
0: Het is met al die zon waarschijnlijk.
1: Goed, gezond en rond.
2: Ja.

0: echte bolster.
1: Ja.
0: Een echte bolster is het, Bruce Springsteen.
1: Onze Bruce Springsteen en de Glory Days hier op Pros FM. Live van op de avondmarkt in Kerkske. Hey!

0: Hier nog graag.
1: Ja, maar jij er ook nog graag?
0: Ja, ja, tuurlijk. En de Bruce Springsteen en Glory Days.
1: Tot de zon ondergaat.
0: Ja, ja.
1: We hebben ook nog ja, een super tip zeker.
0: Ja, iedere week heeft Radio Pros voor de Vlaamse, Nederlandstalige vedetten een super tip van de week.
1: Zoals zondag nog te gast in de studio.
0: Ja, ja.
1: En die is altijd een beetje...
0: Gilbert en René is hier ook. Ja. Van de feestbrigade.
1: Ja. Feestcomité.
0: Ja, ja. Feestbrigade, je moet goed kijken.
1: Ja, ik kan nog wel in Aalst. Ja, ja. Geef
0: me haast, jongen. Het is toch elektrisch.
1: Ja. Ah.

0: supertype van de week. Ons Larissa natuurlijk. En gek op jou.
1: En de hartslag gaat direct de hoogte in met Evelien Canoot en Sammy Moore, die er zo dadelijk aankomt. Na Larissa, onze supertip van de week is. Dus.

0: Ze tosseerde dat hij noof nog stond.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: onder 5.5.
1: Dat is toch een typische ambiance plaat, hè, dat jij erop. Bouwer en ratatata. Wat zou dat betekenen? Ik weet het niet hoor.
0: Ratatatata.
1: Ik heb er het raad in haar. Ra ra ra.
0: You are beautiful.
1: Ja, is dat tegenbij? Ben ik zo...
0: Toch schoon volk op de avond, Martien.
1: Ja, schoon volk, dat was zeer passeert.
0: Ja, in Gerskene, ja. Hartelijk welkom, mensen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: kampioenen. Die kampioenen die weten er alles van.
1: Ja, championet.
0: Ja.
1: En elke keer opnieuw.
0: Ja. En ondertussen schreeuwt gij van de daken zanger Alex.

0: origineel van onze toast met Yves Segers. En nu gezongen, gebracht door zanger Alex.
1: En Yves Segers is een tijdje geleden opgenomen in het ziekenhuis. Maar hij is ondertussen aan de betere hand.
0: Allemaal uit. Dat is goed nieuws.
1: Dat is goed nieuws.
0: En nog één plaat dit uur.
1: Ja, voor dit uur hebben we nog één plaat. Straks is het tweede deel, maar eerst maken we tijd voor André Hazes. En hij heeft het op een heel speciale manier. Buenasera, oh Marie.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: staat en even hier in Kerksken op de avond.
1: Kerksken, ja. Ja. Het is hier al veel volk gepasseerd.
0: Ja, ja, je hoort, ja, een mooi volk, mooi, ja, volk.
1: Het is niet de allereerste keer dat er zoveel volk is.
0: Het,
1: is,
0: het heeft een jaartje stilgelegen, maar nu is het weer volle bak.
1: Het is weer op gang gekomen.
0: Ja.
1: En we gaan naar de discotheek. Het is een beetje een moment op vrijdag, begin van het weekend.
0: Paradisiaal.
1: Vamos a la discoteca.

0: is er natuurlijk voor jou in je eigen streek. Voor jong en oud. Paradiso. Vamos a la discoteca.
1: Vamos. Wat zou dat betekenen, die vamos a la discoteca? Zou het niet weten.
0: Vroeger in de discotheek.
1: Ja, dat zou wel eens kunnen, ja. We gaan ook, we blijven eigenlijk een beetje in de discotheek. In die sfeer met crying in de discotheek. Dat is een beetje wenen op...
0: Daarvoor hebben we ook Frostdance.
1: Frostdance, ja. Dat is elke zaterdag, denk ik.
0: Nee, dat is een online kanaal.
1: Online?
0: Ja,
1: dat wist
0: tuurlijk.
1: Ik niet.
0: Elke zaar. Crying at the discotheek. Hier op jouw favoriete radio. Hoi! Hey!

mission of the

0: Nord Radio.
1: Ja, ik hoorde mezelf niet.
2: Ik hoorde mezelf ook niet. Crying at the discotheek.
1: Maar we zijn er nog, we zijn er nog altijd hier aanwezig in Gentje op de avondmarkt.
2: Ja, we zijn op post, hè.
1: En we zijn er tot een uur of 12 in Gentje, ja, maar ik zal
2: nog een uurtje stappen, denk ik.
1: We gaan nog wat toffe muziek draaien en ja. Je kent deze misschien, Bonnie M.
2: Het is, Bonnie M. En hooray, het is geen holiday eigenlijk.
1: Het is een beetje een holiday vandaag. Ja, het is toch een beetje feest hier in Kerstken.
2: Het is een vakantiegevoel eigenlijk, ja.
1: Allee, come on.

0: echt. Het is dus maar nu 5 minuten, denk ik.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Het is een lange versie. Maar het is misschien tijd voor een beetje meer de ambiance op te drijven.
0: Ja, we gaan het op zijn Nederlands doen met Rutger Barneveld.
1: Ja, een zwoele zomernacht.
0: Ja, die nachten zijn tegenwoordig toch

0: 555
1: 107.1
0: en 107.5 FM.
2: Ja, via BOS Vlaanderen.
1: En via het internet.
2: En via B Vlaams Brabant. Ja. Ja.
0: Allee, we gaan er nog eentje bij doen.
1: Ja, ja. Leg hem bewaren.
0: Zij vragen.

0: En de beats vliegen hier rond onze oren deze avond hier op de Avondmarkt de Kesken. Een fijne remix van Moreno J Remix.
1: En dat is maar liefst 5 minuten of zo. 6 minuten?
0: Wat, dat is toch 4 minuten.
1: Dat is 4 minuten.

0: Zeker, zo van... Ja, dezelfde beat, de Stumbling in van Cyril.
1: Ja.
0: Wie is dat?
1: Als hij wil tenminste.
0: Ja. Cyril komt niet op gang. Ja. Oei. Hij zit met je een beetje met storing. Ja. Moeten we zelf beginnen zingen, hè?
1: Hij wil niet meer. Hij wil niet meer.
0: Kom aan, laat je gaan. Dan is het aan. Kom aan. Voilà. Het is opgelost.
1: Negatieve energieën.
0: Ja,
1: dat is de muziek dat hier gepasseerd is, denk ik.
0: Ja, daardoor waarschijnlijk.
1: Allee, hier is het, Sarah.

0: festival?
1: Ja, het is ook van alles te doen waarschijnlijk.
0: Ja, er komen verschillende DJ's, waaronder onze Bart Reeves, die komt ook langs. Ja, en nog vele anderen. Ik heb het papiertje niet mee bij mij.
1: Ik heb het niks om handen om dat te introduceren.
0: We gaan misschien eens volledig gek doen.
1: Ja, met de stumbling van Anglia en Out of Grace.
0: Ja. Come on.

0: En Bart, zie je dit nog zitten? Zie ik nog zitten? Nou, ja. Zeker op dat ritme.
1: Alles doen.
0: Op dat ritme kan ik het wel.
1: Zal waarschijnlijk morgen hier op het Jung Festival ook gedraaid worden. Hier achter mij op het Kaatsplein in Kersken is dat. En ik denk dat dat van een uur op zeven is morgen. Ja. Verscheidene DJ's, waaronder Tom Kozijns uit de streek. Onze DJ Bart Reeves is erbij en nog vele, vele andere.
0: Dus allen daarheen.
1: Zelfs de Ruben van Radio 2 komt langs, blijkbaar.
0: Ik zou het niet weten.
1: Ja. Allee, tijd voor iets helemaal anders nu.
0: We gaan het iets rustiger houden nu.

0: Laat de zon in jouw hart.
1: In jouw hart, ja. We gaan de zon niet wegsteken.
0: We gaan nog eens lekker swingen, hè.
1: Ja, uit 1979.
0: Ja. Racy.
1: Racy. En some girls.
0: Some girls, yeah. Come on, baby.

0: al veel some girls gezien.
1: Ja, passeer hier en anders.
0: Passeer hier wat, hè.
1: Allemaal meisjes overal.
0: Allemaal, overal, overal, meisjes overal waar de meisjes zijn, dan is het feest.
1: We gaan nog eentje draaien van Jong Paul Jong. Die ken je zeker wel, hè.
0: Standing in the rain.

0: straat op kruisen.
1: Dus je kan nog steeds langskomen. We staan hier aan Sint Matthiusheem per Kersken op de Avondmarkt in Kersken natuurlijk.
0: Niet ver van de kerk.
1: Dat is druk, druk, heel druk.
0: Ja, het is echt druk.
1: Wat dat best een hamburger halen, maar het staat daar zo 20 man aan te schuilen.
0: Dus het is een hele lotterij.
1: Het zal nog even moeten wachten, denk ik.

0: Het zal altijd zijn. Altijd gedraaid worden.
1: Zo, altijd zou dat eigenlijk een eten moeten hebben.
0: Ik heb nog zo iets speciaals mee voor u.
1: Ja?
0: Wil je? Ja.
1: It's versus.
0: Dus het is zo'n een mixje dat gemaakt is. Het zijn een drietal platen die door elkaar...
1: Het is een beetje ingemixt.
0: En het begint een beetje zo.

0: Ja, dat zie je, gaat u ook niet erg op. Ik ben een beetje in de sfeer aan het komen. Maar er is hier nog van alles te doen vanavond.
1: Ja, vanavond is er avondmarktparty. Vanaf 22 uur. 22 uur in zaal De Bloesem in de Beekstraat in Kerkske.
0: Voilà, zeg. Dat is van de KLJ.
1: Van de KLJ georganiseerd.
0: Dus daar kan je ook nog langs gaan vanavond. Ja.
1: Als je nog zin hebt.
0: Nog veel hoesting hebt, ja. We gaan iets helemaal anders draaien nu.
2: Ja, dat zou wel kunnen zijn. God, not Joe, I've been married.

0: En Bart, zo geen zin om een dansje te doen zo vandaag?
1: Nee, ik zit al op een paard eigenlijk.
0: Paard?
1: Ja, met die Cotton Eye Joe en Breadlegs.
0: Nou, straks gaan we de plaat draaien over de paardjes. Hè.
1: Dus, de paardjes. Ja, ja, ja. De paardjes die gaan. Ja, ik weet het wel.
0: En de koningen komen er ook aan.
1: Die komen er ook, ja.
0: Maar eerst gaan we dit dansje doen.

0: als een fan.
1: Ik heb de hoe.
0: Ze hebben de. Ze hebben de. Ze hebben de. Ze hebben de. Ze de. Rikste radio.
1: Ze hebben de hoefijzers en hoefjes mee.
0: Ja, wat dan ik toch allemaal durf in uw programma, hè.

0: naast ons, voor ons, achter ons, alle kanten.
1: Ja. Zet hier indianen in de omgeving. Veel indianen. Echt waar.

0: Kabatındaki ilklerin. Dus de duif is helemaal het vol.
1: De duif, ja.
0: Dus van daar net die artsen hoppen. Lekker.

0: avond, Mark. Het is hier al behoorlijk donker aan het komen om 8 uur. Even over 8 uur.
1: Ik zie niet aan. Licht is genoeg.
0: Ja, en intussen passeert het trommelkorpsje hier voorbij.
1: Mannen hebben een heel erg best gedaan, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Ah, beter weten, zeg ik altijd. Wat denk je dat, Bart? Gaan we nog een hoop opnemen?
0: Ja. We hebben nooit klaarstaan voor straks. Ja. Ja, de lucky band. Het is,
1: nu,
0: het is een gelukkige band. Een gelukkige band.
1: Allee, Ekla. Iedereen vastpakken van hier naar daar.
0: Ja, dus. Square dance.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en

0: En aan onze Johnny, daar veel groetjes daar thuis.
1: Ja.
0: Onze zieke collega.
1: Veel beterschap aan Johnny.
0: Hier deze plaat voor jou. Casey en de Sunshine Band.
1: Get down
0: tonight.

gesponsord door Paddy Velo. Allemaal hier naast de stand van Radio Pros. Kom maar kijken en mee supporteren. Aan aftellen. Oh, ja. Even eens wachten. Even concentreren. Even lang concentreren. 3, 2, 1 en tellen. Allee, allee, allee. Roelie, roelie met de wie.

0: blijven trappen, blijven trappen. Goed, kom maar, kom maar, kom maar. Wie is de winnaar? Haasgeven! Ja! En wie is de winnaar? Wie is de winnaar? Kom even, jongeman, kom even naar hier. Wie is de winnaar? Wie is de winnaar?
1: En de winnaar is Stefan Bayes, dat is de schoonvader van de uitbater van Paddy Velo.
0: Ah, voilà! Proficiat! Allee, en we gaan met z'n allen klappen voor de winnaar! Hoi! Hey.

0: rechts.
1: Ja, waar zijn die handen? Doe die handen naar omhoog van Sammy Bakker. Hier op Radio Pros. Ja, we zijn nog wel niet paraat op die avondmarkt.
0: Klappen, klappen, klappen, klappen.
1: Ja, die klappen maar door. Die weten van geen ophouden.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: heaven must be missing an angel. Ik denk dat ze daar in de hemel niemand hoeven te missen.
1: Nee, we zijn allemaal hier, hè.
0: Ja, toch een wat. We zijn hier allemaal neergedwarreld.
1: Ja, tuurlijk. Op de avond, Bart, in Kerkske.
0: En die avond kan nog lang duren.
1: Tuurlijk. We blijven hier staan tot we nu kunnen.
0: Tot je niet meer op je eigen benen kan staan.
1: Ja.
0: Nu gaan we David Guetta op je loslaten. Featuring Kelly Rowland. When love takes over.

0: kunt gerust hier nog wat blijven, maar het is denk ik al een beetje bezig.
1: Ja, het is om 10 uur zeker, hè?
0: Nee, om 9 uur was dat begonnen, heeft dat lief meisje mij
1: gezegd. De deur ging al open om 9 uur of zo.
0: Ik denk dat er geen deuren zijn, maar dat open lucht is.
1: Ze zijn met de deur in huis gevallen.
0: Ja. De avondmarktparty. Staat er hier toch een discobol op?
1: Daar staat een glinsterende bol op, alleszins, ja.
0: Maar staat hier een drukfout vanaf 22 uur, maar het is vanaf 20 uur.
1: Oei, dat is al 2 uur.
0: Ja, dat zijn? Ja, dat is het is wel een zaal, ze zijn wel deuren.
1: Inderdaad, ja.
0: BDS, de bloesem of zoiets, ja. Dat is een school,

0: En we gaan dan hier naar Nederland.
1: Ja, met Marco Borsato. En die is binnen.
0: Ja, hij is weer binnen. Hij wacht weer binnen van zijn vrouw.
1: Het was te koud buiten.

0: lekker op straat sturen. Oei, hij zoekt de lief.
1: Op straat? Ja, ja. Boer zoekt vrouw.
0: En wat kweek je zo?
1: Wat
0: dan gekweekt?
1: Ah, ik weet niet wat kweek. Varkens,

0: vrijdag te horen op de middagradio hier bij jouw Radio Pros FM. En hij vroeg deze.
1: Alana Danzi, Take Me For A Ride.
0: Amai, hebben we

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september. Ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.

0: Rafke, je zet enorm in vorm, dus doe er nog een uurtje bij. Is goed?
1: Oh ja, omdat je het zo mooi vraagt.
0: Dankjewel. En ook Bart,
2: ik zal mijn best doen.
0: Allee, voilà, ja.
2: Ik zal niet in slaap vallen.
0: Fantastisch, goede muziek bij Radio Proza.
2: Ja, we gaan de rode wijn drinken.
1: Ja.
2: Niet te zat, hè, vanavond.

0: graag een rond wijntje.
1: Ja, ook zo op Vega Max kunnen, zo een droog, ja, een droog wijntje. Hè? Ja, niet te nat. Niet te nat, hè?
0: Ja, ja. We hebben nog eentje voor dit uur.
1: Ja, we hebben nog eentje te goed. Forget it. Laat later voor deze naam. Forget it.
0: Dat is mijn lievelingsplaat. Moet ik de honneke laten horen, hè?
1: Ja, we gaan er nog eentje bij doen.
0: Wie dat bij hoofdpijn heeft, mag allemaal om een pilletje komen.
1: Ja, pilletjes te kopen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24-uurs benefiet-evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoyfeesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedenavond.
4: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen. We'll be right back.

0: inmiddels over de klok van 9 uur geworden hier op de kerstmarkt in Kerkske. Simple Minds, Don't You Forget About Me, hier op Pros FM. We gaan eens over naar onze collega Etje van Bever.
1: Een goede avond iedereen, ja, oké. Okay. Het is hier fantastisch geweest tot hiertoe, vind ik toch wel. En er is meer dan geslaagd in Kerkske terug. Vorig jaar was het, niets. En nu is het terug in het leven gebracht, zou ik willen zeggen. Maar, waarom sta ik hier? Wel, ja, naast onze stand zijn wij nog bezig aan het zoeken naar twee toprenners. Ja. Voor 1 kilometer kunnen aan een snel tempo te rijden. En ze krijgen nadien een leuke prijs, de winnaar. Dus ik vind dat altijd interessant. Voilà, waarom niet? Dus ik zou zeggen, kom maar gerust af. En ik heb hier iemand bij mij staan. Ik ga hem even aan het woord laten.
2: Ja, dus mocht je zin hebben, dan wil ik gerust anders met u een keer de uitdaging aangaan.
1: Sorry, maar met alle begrip, maar ik ga maar 50 meters vooruit, dus dat is geen probleem. Dus ja, nee. Maar je bent nog op zoek naar twee mensen die hier duidelijk toch wel zin hebben en misschien wel een leuke prijs kunnen winnen natuurlijk. Hè.
2: En ik ben er zeker van dat die hier ergens rondlopen, maar ze zullen straks wel nog passeren, denk ik. Hè.
1: Ik vind dat een fantastische dingen dat jullie willen doen. En ik vind het ook geweldig dat wij als radio hier mogen komen na een jaar stilte. Ik vind het een groot succes. Wat denk jij daarvan?
2: Als er hier iemand in de buurt radio zegt, denk eens altijd aan Radio Pros. Hè. Dus
1: ik wil u...
2: Herin dat mankeren, niet toch? Hè. Ja, we staan alle jaren naar Westien. We staan alle jaren naar Westien. Dus van tradities moeten we in hier aan.
1: Ik heb geen woorden meer, maar ik wil u bedanken voor alles. Muziek, jongens, muziek.

0: Guess who?
1: Hey, yeah.
0: Wat is de naam hier al? Federer van

0: o quê? Ja. Ja, we hebben twee kandidaten, vrienden. Nee, geen simpele kandidaten, hè. De burgemeester en de schepenen, denk ik, hè. Ik ga eerst de burgemeester aan het woord laten hier, hè. Ja, ik ben niet van hier, sorry. Mevrouw.
1: Ja, dank u wel. Ik heb er volledig zin in. Ik ga hier alles geven, want ik wil mijn metekind Lander verslaan op de fiets.
0: Amai, het is wel een kilometer, hè?
1: Ja, een kilometer, is dat van nog wel, hè, om te fietsen. Ja, nee, dat komt volledig goed. Misschien moeten jullie wel een goed uptown nummertje draaien, zodat we goed op dreef zijn. En dan komt dat volledig goed.
0: Je ziet het compleet zitten. Hoe ga je je tempo? Eerst langzaam of direct up, erin vliegen?
1: Ik ga er direct in vliegen. Ik kan van in het begin alles geven.
0: Ja. Oké. Ik wens u veel succes. Ja, ik kan de anderen ook nog even aan het woord laten, natuurlijk. Hè. Ja.
2: Ik ga gewoon mijn best doen.
0: Maar ik zie het. Je bent een kloeke kerel, hè?
2: Een toffe. Ja, ik hoop het.
0: Allee. Ik wens u beiden veel succes. En ja, de beste wind, hè. Zoals altijd, hè. Zeggen ze altijd. Hè. Veel succes. We gaan aftellen. We zijn nog een beetje bezig. Ja, sorry. Ja, ze moeten alles nog een beetje organiseren. Like dat moest zijn natuurlijk. Ja, alles moet reglementair zijn natuurlijk. Hè. Ja. Alles wordt gereset. Ja. Amai. Ja, het is... We gaan aftellen. Nu.
3: Abol nog.
0: Nee. Allee.
2: 3, 2, 1, start!

0: Ale, ale, Ruli! En trappen, hè? Trappen! Hoeveel is er nog? Allemaal vinden met de meester.
1: Onze mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken.
0: En de winnaar is...
2: Wie is de winnaar? Ja, ja, ja. Ja, mevrouw de burgemeester, ja.
3: De winnaar is alleszins de Van Keimolen.
2: Dus eigenlijk blijft het in de familie natuurlijk, hè. Ja, maar zeg, proficiat. Proficiat, hè. Dat zijn de zwaarste kilometers dat je ooit gedaan hebt, denk ik, hè.
3: Wow, dat weet ik niet. Ik heb al zwaardere kilometers gedaan dan het is. Maar deelnemen is belangrijker dan winnen. Dat zeg ik alleen maar als ik verlies. Het was super tof. Maarten, super tof gedaan.
2: Allee, proficiat. En nu wat muziek terug bij Broos.

0: Thomas geven.
1: Dank u wel, Rafken. Amai, jongen, dat smaakt, jongen. Ongelooflijk.
0: Dat is graag gedaan, hè. Ik weet uw smaak. En...
2: Dat pintje doet deugd, hè.
3: Ga je nou nog wel een tandje sneller, of niet? Zingen!

0: Hij is momenteel druk in gesprek, zie ik. Ja, ja.
1: Dus wel aan zijn programma, als hij moet hem bijbetalen.
2: Oei, geen korting.
1: Dus allee, zonnebelangers, we gaan naar à la Français.
3: Ja, we gaan naar Frankrijk met Claude van Oswaan, Alexandrie, Alexandra.
1: Alexandrie?

0: Ik zei nog niet blij. Joska, Joska, ben jij blij?
1: Nee, ik ben niet blij.
0: Ja. Wie zijn we wel blij, hè? Hier een kerstje, ah, vol een bak. Ja, heeft er goed.

0: Ja, blij.
1: Ik ben altijd blij. En zeker in kerstje natuurlijk, want dat is ongelooflijk. Vorig jaar was er totaal niets. Maar nu, amai. Wat? Wat zijn we?
2: Wat is dat nu?
1: Hé?
2: Wat is dat nu, Denzel?
1: We zijn blij, hè? Allemaal blij. En Radio Pros is aanwezig, dus. En we geven niet op. We blijven tot 12 uur.

0: Ja.
1: Ja.
2: Waarom zingen ze dat? Ik zing altijd pom, pom, pom de mop.
0: Ja.
2: Pom de mop, pom
1: mijn hart pompt
2: erop.
1: Mijn hart.
0: Ja.
2: Anders zit het met een plat aan band. Eh? Ja, als ik hem niet oppompt.
1: Mijn hart pompt, mijn hart pompt ook. Pompt ook. Mijn hart.
2: Voilà, jongen, ja. Geluk, geluk, hè.
1: Ja, anders zou ik doodvallen.
2: Anders is gedaan.
1: Gedaan, ja.
2: Ja.
3: Het WK Stars hier naast mij. Denzel en Pompkrap hier op Pros FM. De enige,
2: dat is nu
3: echte.
2: Rafke, dat is nu eenmaal Radio Pros.
3: Ja, dat is het.
2: Leven en een laten leven.
3: Plezier maken.
1: Dat is, typisch, ja. Dat is typisch voor die stijl.
3: Ja. Stille. Even serieus. En bijna de Casalia.

0: allemaal goed bezig.
1: Ja, en ik moet even. Ja, als ik dat hoor, dat is een strijdlied van FC Dender als we winnen.
2: Ja, is dat typisch?
1: Ja, en we staan. Eigenlijk doen ze het niet slecht.

0: Ja, dat was de Venga Boys.
1: De Venga Boys.
0: Maar,
1: die gingen naar Ibiza ook, hè?
0: Ja, ze gingen overal naartoe natuurlijk. Altijd een leuke band, vind ik.
1: Was overal bekend.
0: Ja, in de jaren 90, hè?
1: Ja,
0: waren die enorm populair.
1: Enorm.
0: Ja, en ik vind hun muziek nog altijd leuk om te horen.
1: Ja, het is echt toch nog eens een herinnering die je opgehaald.
0: Ja. Leuke muziek, hier bij Bros altijd, 24 of 24. Ja. Je kunt ons overal beluisteren.
1: Overal in de wereld.
0: Over de hele wereld, dus ja. Amai. We zijn geen kleine radio meer.
1: Ook in Ibiza. Ook in Ibiza.
0: Ja, Rafke wil dit misschien ook nog iets zeggen, ja. Nee, even zwijgen, zeg.
1: We gaan L'Amour Toujours draaien van...
0: Oei!
1: Gigi D'Agostino of zoiets.
0: Laat jullie allemaal lekker gaan.
1: Ja.
0: Hier zijn.
1: Geen langoustines.

0: Marino.
1: Ja, ja. Altijd live op de avondmarkt in Kerkske, ja. Radio Pros FM.
0: 107.1, 105.5.
1: En 107.5 FM met nu.
0: Ja, we gaan de nacht in.
1: Tura.
0: We gaan de nacht in.
1: De mannen van de

0: Onze Peter is hier toch ook even geweest.
1: Ze zijn weg allemaal.
2: Alleen?
1: Ze
2: zijn allemaal weggelopen. Ja, ja.
0: Uw plaats. Peter.
1: Ja.
0: Dat moet ik aankondigen, hè.
1: Alleen de fijnste muziek hier bij Radio Pros. Deze ken je zeker en vast wel. Village People met de YFCA. Een hele goede avond allemaal. Dit is Radio Pros. En we zijn er nog bij tot een uur of 12 zeker. Ja, of zoiets.
2: Ja,
1: zoiets. Als we langer mogen, langer, hè.

0: nog triertjes
1: ja,
0: doen.
1: Ja, ja, ja. Volle bak geven. Zoals je gewoon bent. Huh? Als je naar ons natuurlijk luistert.
2: En ik mag ook nog eens. Mag ook nog eens.
1: Ja, ja, ja, ja, omdat het geld is.
2: En omdat
1: je
2: omdat
1: van hetzelfde jaar bent.
2: Ah, ja. Afgesproken. Ik moet eigenlijk zondag ben ik terug van de
1: dag. Ja, ja, maar, dat weet je. Ja, ja, dat is
2: dus
1: goed.
2: 12 en 2.
1: La Fuente.
3: We zijn
1: Ratata.
2: La Fuente.

0: en Vlaams-Brabant. Alsjeblieft, zeg. Als dat niet
1: amai, als dat geen aantal frequenties zijn, dan weet ik het ook niet meer.
0: En via www.radiopros.be.
1: Ja, en pas op, dat is, daar stopt het niet bij, want we zitten ook op DAB.
0: Ja.
1: Nee?
0: We gaan nog een beetje ambiance maken met voilà, de mannen van het feestteam. Ja.

0: Hoe later op de avond, hoe meer het dat wij het tempo hier opdrijven bij Radio Proost Feesting. Ja. En let it be.
1: Zeker en vast. En la la la, doen we dat goed.
0: Zeg het je nu, ga ik iets draaien van in mijn jonge jaren.
1: Oké, okay. Ja, oké.
0: Okay. Die verschieten,
1: Ik ga eerst mijn vorige collega's...
0: Dat kan slecht zijn voor je moteur.
1: Misschien. Ja, zo misschien. Maar ik ga nog eens mijn vorige collega's bedanken. Hè. Amai, Rafke.
0: Rafke, bedankt. Bartje, bedankt.
1: En dan Bart. Ja, amai.
0: En iedereen dat hier langs geweest heeft natuurlijk. Hè.
1: Ja, zeker en vast.

0: Zeker.
1: Alle genres muziek door elkaar gedraaid hier bij Radio Vros. Ook op deze vrijdagavond van op de avondmarkt in Kerschen.
0: In Kerschen. En je loopt nog altijd aan wat volgend. Ja, dus zeker en vast geslacht.
1: We gaan nog een paar uurtjes verder doen. Hè.
0: Ja, inderdaad.
1: Als dat goed is voor iedereen.
0: Maar ja, ik denk het wel. Hè. Muziek maken is onze hobby.
1: En niet te vergeten, morgen het Jung Festival hier in Kerschen op het Kaatsplein. Morgenavond afspraak hier in Kerschen.
0: De volgende komt eraan, zie Alwin.
1: Het is ook al een plaat van een heel tijdje geleden. Deze Liquido van... Nee. Nou, kon ik van Liquido. Amai. Tot de laat. Ja.

0: Ja, tjus.
1: Hallo, ja, ja, Peter, ik sta hier weer bij onze, ja,
0: onze
1: collega's hier, collega's, naast de stad van Radio Proost natuurlijk. En we hebben twee nieuwe kandidaten die één kilometer gaan afleggen, ja. En de snelste die wint, hè.
0: De snelste die wint.
1: Ja, voilà. Ik ga even vragen wie of wat het is natuurlijk, hè. Peter, even, hè. Ja. Hallo.
2: Hallo. Ik ben 13.
1: 13 jaar?
2: Ja.
1: En jij durft nu 1 kilometer sneller rijden?
2: Ja, ik rij ook in een fietsclub van de Big Mama's, dus ik heb geen schrik om te verliezen.
0: Ja, amai, dat verdient
1: een applaus. Amai, zeg, proficiat. Wat is uw naam?
2: Aukje.
1: Allee, Aukje, ik wens u veel succes. Ik ga naar uw tegenstrever natuurlijk even vragen, hè. Ja. Ja, je hebt het natuurlijk, je staat niet alleen. We hebben een tegenstrever natuurlijk. Ja, goedenavond mevrouw. Ja, ja, wat gaat u presteren nu?
3: Ik ben Carla, ik ben 18 jaar en ik ga tegen Aukje fietsen. Hè.
1: U bent 18 jaar?
3: Ja, ja, ja. 18.
1: Amai, ja. Ja. En van waar bent u afkomstig dan?
3: Ik ben van Kesken.
1: Ah, je bent van hier afkomstig. Ik denk, en zij ook.
0: Ik denk dat niet 100% klopt.
3: Een buurmeisje van Aukje.
1: Oh, dat wordt een geweldige strijd tussen jullie twee. Oké. Okay.
3: Het is een derby.
0: We gaan misschien...
3: Het is een derby.
1: Oké.
0: Als ze klaar zijn, gaan we misschien
1: We gaan ons even terugtrekken. En we laten jullie presteren natuurlijk, hè.
0: Ja, moeten wij niet aftellen voor de micro?
1: Ja.
0: Ja, 3, 2, 1, start!

0: Jaap Peter, wij uiteindelijk hebben we een winnaar. Ja.
1: Een winnares, allee. Het zijn twee dames, dus ja.
0: Excuseer, want ja. Het is een eer. Heel druk, nog altijd in Kerschen. Ik vind dat wel echt fantastisch, maar ja. Ja. Ik heb ze gezien op een scorebord. Een gemiddelde van 55 per uur, jongens.
1: Alsjeblieft, allee, amai. Alsjeblieft.
0: Is dat geen prestatie? Ah, dat vind ik ook. Ja, ik weet niet wie dat er gewonnen heeft. Ik ga dat een keer doorgeven aan...
2: Het was een nek aan nek, maar Aukje heeft toch de laatste 100 meter de sprint ingezet en gewonnen.
1: Dat verdient een applaus.
0: Ja, ah, dat was een sprint. Op een sprint. Ah, geweldig. Tof, tof, tof. Ja, maar ja. Allee, ja, zie. Als er nog kandidaten zijn, mogen ze dat afkomen, zeker. Hè? Voilà. Oké, proficiat. En ja. Fantastisch om deel te nemen, natuurlijk. 55 per uur. Ah, jongens, jongens, jongens. Ik kan dat echt niet meer.
1: Daarnet rijdt dat niet meer met zijn auto. Dus ja.
0: Ja, voilà. Ik geef nu terug het woord aan onze Peter.
1: Ja. Als hij wilt.

0: Een ferme plaat van Johnny Walkin. En we hebben daar een cover van gevonden van de M-Kids.
1: Ken jij die nog?

0: Flop.
1: Ja, en die blijft het altijd goed doen, hè.
0: Ja. En we hebben nog eentje op aanvraag.
1: Ja, ja, ja, zeker. Bij Radio Pros kun je alles aanvragen, natuurlijk.
0: We hebben alles.
1: We hebben alles.
0: Bijna.
1: Ja.
0: Geld hadden we niet.
1: Ja, beter.
0: Deze is ook op aanvraag. Allee, K. Wie doet er mee?
1: Ja, wie doet er mee?
0: Met die meisjes hier, met die meisjes.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei me het eigenlijk heel mooi. In zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
3: We weten intussen wel al dat dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werden onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
5: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
3: Van Haverbeke riskeert levenslang. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daagse staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. In Frankrijk houdt paus Leo XIV een gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar zijn 80.000 mensen op afgekomen. Vanmiddag bezocht de paus nog de Notre-Dame. Hij werd daar ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Hij is de eerste paus die de kathedraal bezoekt sinds de heropening in 2024 na de verwoestende brand daar. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft al droog bij minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5 107.1 107.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.